92.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op 1 dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Zo gaan ze dan.
1: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar ramde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
4: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen, of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst, dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341-257-737.
5: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van... van goed zien.
6: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
7: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
8: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat, en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer, ANWB.
2: In het midden van het land viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. A6, Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug 5 minuten extra. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

Nog één keer dat themaatje, want deze plaat heette namelijk... Nou, komt-ie. Dat was de titel van de plaat. Nou, uiteindelijk toch nog een hele goede morgen. We zijn wat later dan normaal. En ik denk dat het allemaal met die stroomstoring van gisteren te maken heeft gehad. Want gisteren hebben duizenden huishoudens in Unspeet zonder stroom gezeten. En dat is vanaf 5:30 s'avonds tot 9:00 heeft dat geduurd. En dat heeft heel veel systemen in de war gebracht. Ik denk ook hier in de studio van Radio Unspeet. Maar gelukkig hebben we alles weer helemaal draaiend en operationeel. En kunnen we dus uiteindelijk toch gaan beginnen met dit programma. Half uurtje later, maar dat mag de pret niet drukken. Want we hebben evengoed de vaste items. En dat zijn natuurlijk straks de Hollandse klompplaat. We hebben de headlines van het nieuws om 5:30. Nou ja, die hebben we al gehad. Kijk, daar gaat die. Maar wel om 9:30. De rode opens een plaat, de verjaardagshoroscoop en natuurlijk, wat ik al zei, berichten tussen de platen door. En die plaatjes, die zijn lekker. Daar komen ze aan.

I Can Hear Music. En natuurlijk die onvergetelijke Beach Boys hier op Radio Nunspeet. De Veluwe start op. Eens even kijken, wat hebben we hier staan? De groepen 7a en 7b van de Dominee C. De Ridderschool in Nunspeet zetten alles op alles om de e-waste race te winnen. Dinsdagmiddag 13 oktober stonden de

Klaslokalen vol met oude en kapotte elektronische apparaten. Samen met ouders brengen de leerlingen die naar de gemeentelijke milieustraat, waar ze op een verantwoorde manier worden gerecycled. De school staat momenteel op de tweede plaats en hoopt met de laatste inzameling alsnog de koppositie terug te pakken. Tijdens de e-waste race verzamelen basisscholen uit verschillende Noord-Veluwse gemeenten 4 weken lang elektronische afval in. Daarmee verdienen ze punten, maar de wedstrijd draait om meer dan alleen inzamelen. De kinderen leren ook hoe belangrijk het is om minder te kopen, apparaten langer te gebruiken en spullen waar mogelijk te repareren. De leerlingen van de Ridderschool weten inmiddels goed waarom dat belangrijk is. Door apparaten langer te gebruiken zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. En door elektronisch afval op de juiste manier in te zamelen, kunnen waardevolle materialen opnieuw worden gebruikt. Bij inlevering van het afval maken de leerlingen foto's. Die worden naar de jury gestuurd en leveren punten op voor de wedstrijd. Voor de winnende school ligt een mooie prijs klaar. Een gezamenlijk bezoek namelijk aan Nemo Science Museum in Amsterdam. Of de school, of de Ridderschool met de eindsprint nog genoeg punten verzameld voor de eerste plaats is nog even afwachten. De winnaar van de e-waste race is nog niet bekend. Inwoners die nog oude of kapotte elektronische apparaten hebben liggen kunnen contact opnemen met de school. Daarmee kunnen ze de leerlingen helpen in de strijd om de hoofdprijs en de bijdrage aan een beter hergebruik van waardevolle grondstoffen. Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Je hebt tegenwoordig ook van die repaircafés. Daar kun je ook met oude spullen heen. En daar wordt dat dan ook gerepareerd. Ja, dat is ook zo'n actie en dat loopt ook redelijk goed. Dan muziek. Hier is Alexander Klerks. Nou, ik hoop niet dat het waar is wat hij zingt. Want hij heeft het over een leugenaar.

Ja, leugenaar. Leugenaar van Alexander Klerks. Ja, leugenaar, dat liedje, dat kennen we natuurlijk allemaal. Van Harpo en Movie Star. Dat was ook zo'n grote hit. Wel lang geleden inmiddels alweer. Maar dus jaren geleden ook alweer opnieuw op de plaat gezet door deze Alexander Klerks. Het station van Harderwijk is de plek waar inwoners zich het meest onveilig voelen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Harderwijk. De afgelopen maanden zijn er meerdere incidenten en meldingen van overlast geweest. Daarom houden politie, gemeentelijke handhavers en medewerkers van de NS extra toezicht. Aanleiding voor politieke vragen van gemeentebelang waren onder meer zorgen over de veiligheid bij de kiosk op het station. Daar vond op 4 september een diefstal plaats. De winkel ligt onder het station en is daardoor grotendeels uit het zicht van de voorbijgangers. Volgens de gemeente komen er de laatste maanden vaker groepen jongeren samen rond het station. Daarbij zijn verschillende incidenten gemeld. De politie onderzoekt wie daarbij betrokken zijn. Er is inmiddels iemand aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. Ook de mogelijke betrokkenheid van jongeren uit het asielzoekerscentrum in Harderwijk kwam aan de orde. Volgens het college heeft een deel van de betrokken jongeren een Syrische achtergrond. Sommigen verblijven in het lokaal AZC, anderen komen van buiten de stad. Of zij betrokken zijn bij de diefstal bij de kiosk is niet bekend. Op en rond het station wordt meerdere keren per dag gecontroleerd. Ook het gedeelte onder de spoorlijn wordt meegenomen. Daar hangen geen camera's. De gemeente vindt de huidige aanpak voorlopig voldoende, maar onderzoekt wel of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Cameratoezicht behoort tot de mogelijkheden, mits daar een wettelijke basis voor is. De gemeente wil de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek eind oktober delen en bespreken met de NS. Wanneer eventuele nieuwe maatregelen worden ingevoerd, dat is nog niet bekend.

Ja, deze meneer heet Sam Cooke en dat liedje dat heet Wonderful World. Dat kan het zijn. In Elburg is maandag begonnen met de sloop van de schoorsteen van de voormalige wasserij aan de Oude Bleeksweg. De schoorsteen is een herkenbaar onderdeel van het industriële verleden van de stad, maar verkeert in zeer slechte staat. De gemeente besloot in april dat de schoorsteen moet verdwijnen. Eerder werd onderzocht of het bouwwerk behouden kon blijven. Maar daarvoor zou dan de constructie volledig opnieuw moeten worden opgebouwd. De kosten daarvan zijn te hoog, daarom krijgt de schoorsteen geen monumentenstatus. Toch wil de gemeente de geschiedenis van de voormalige wasserij niet vergeten. Bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied komt daarbij of daarom een nieuw bouwwerk dat herinnert aan de oude schoorsteen en de wasserij. Hoe dat bouwwerk eruit komt te zien is nog niet bekend. Daarmee verdwijnt een stukje industrieel erfgoed uit Elburg. Maar de gemeente wil de herinnering aan deze historische plek op een andere manier bewaren. Dit is de Veluwe start op met een wat vals begin. We zijn wat later begonnen. Dat heeft allemaal met die stroomstoring volgens mij van gisteren te maken. Heel veel straten zaten zonder stroom. En gisteravond

Paul Carrick was dat. En dat liedje dat heet Groovin. Dan grijpen we even terug naar een ouder bericht. Tenminste, het voorval heeft zich al veel eerder voorgedaan. Een 73-jarige vrouw is namelijk zwaar gewond geraakt bij een poging tot tasroof in Nunspeet. De vrouw fietste op 24 juli, een tijdje terug al, over de FA Moulijnlaan, toen een scooterrijder haar tas probeerde te grijpen. Op camerabeelden is te zien hoe de bestuurder de tas vastpakte. Daardoor werd de fiets enkele meters meegesleurd, waarna de vrouw hard ten val kwam. De dader gaat er zonder tas vandoor. Het slachtoffer breekt bij de val 6 ribben en loopt een hersenschudding op. Ze moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook mentaal heeft de gebeurtenis grote gevolgen. De vrouw is angstig, heeft nachtmerries en durft niet meer alleen te fietsen. De politie is namelijk nu op zoek naar de verdachte en roept mensen op mee te denken. Mogelijk is de scooter bij de poging tot beroving beschadigd geraakt. De fiets van het slachtoffer bleef namelijk even aan de scooter hangen. Daarom wordt vermoed dat er schade aan de linkerzijde van het voertuig is ontstaan. Wie de bestuurder heeft herkend of een scooter met dergelijke schade heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

One Republic was dat. En Love Runs Out. Ja, dat was de titel. Dan eventjes plaatsmaken voor reclame nieuws. Reclame. En dan zijn we zo meteen terug met het tweede gedeelte van dit radioprogramma. De Veluwe start-up met de knuffelplaat. Daar gaan we mee beginnen. De Troubadours. En ons liedje. Leuk liedje is dat. Luister. En blijf luisteren naar de grootste van de Veluwe. Radio Nunspeet. Met straks natuurlijk nog de Hollandse klomplaat. We hebben, even kijken. Oh ja, de verjaardagshoroscoop. Roy Orbison plaat. En we hebben natuurlijk berichtgeving tussen de platen door. Graag tot zometeen.

0: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
1: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
2: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
3: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl. Of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
5: Hij is er. En zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8:00.
7: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
8: Dat je even je beentjes kan strekken, doen, nog even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk, maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
7: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
9: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
7: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
10: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
11: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
12: De aanschaf van een camper is een kostbare zaak. Koop uw camper daarom bij een vertrouwd bedrijf. Volle Campers levert nieuwe en jonggebruikte campers met garantie en tegen zeer scherpe prijzen. Inruil van uw oude camper of caravan behoort tot de mogelijkheden. Volle Campers, service en garantie dicht bij huis. Volle Campers, Broeker Enk, 33, Het Loo in Oldebroek. Op Bedrijvenpark Stuyvesant.
11: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Agrotuinendier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
14: Oh, Agrotuinendier.
13: Kom eens langs en sta versteld van het

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
4: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
5: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Als ik ons liedje hoor, lekkere plaat is dat toch. En de hele dag kun je hem horen, want het is de knuffelplaat vandaag hier bij Radio Nunspeet. En dat waren de Troubadours, ons liedje. En dan van de knuffelplaat naar de Hollandse klompplaat.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Ben Metz.

zijn echte volkszanger. Ja, dat was Mankenelis. En dat heette De Kleine Jodeljongen. Een alerte cashière van de Albert Heijn in Nunspeet heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opsporen van een groep verdachten van bankhelpdeskfraude. Nadat ze deze twee jonge mannen vreemd zag doen met een bankpas, waarschuwde ze de politie. De politie die ontdekte die ontdekking leidde naar meerdere gevallen van oplichting van ouderen. De zaak diende maandag bij de rechtbank in Arnhem. De fraude vond plaats in mei 2023. Een 89-jarige man uit Hunspeet werd gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Vervolgens werd zijn bankpas en andere waardevolle spullen buitgemaakt. Ook in onder meer het harde Amsterdam, Utrecht en Muidenberg werden mensen op vergelijkbare wijze opgelicht. Kort na de oplichting in Nunspeet zag de cashier twee jonge mannen bij de Albert Heijn. Ze pinden €500 en kochten twee cadeaubonnen. Dankzij de melding kon de politie die verdachten aanhouden. Bij hen werden het geld en de cadeaubonnen aangetroffen. Een van de verdachten, een 24-jarige chauffeur uit Amsterdam, verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij aanvankelijk niet wist wat de anderen deden. Na doorvragen gaf hij toe en hij wist waar ze mee bezig waren. En dat was namelijk met bankhelpdeskfraude. Volgens hem verdiende hij daar zelf niets aan. Hij bood de slachtoffers zelf zijn excuus aan. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem een taakstraf van 200 uur... en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Tegen andere verdachten die volgens justitie een grotere rol speelden is 18 maanden cel geëist. Advocaten van beide verdachten hebben om vrijspraak gevraagd. De rechtbank doet op 2 november de uitspraak. Tot dat allemaal zo vreselijk lang moet duren. Dat is al 2, 3 jaar geleden en dan sta je voor de rechter. Maar uiteindelijk zal het recht toch zegevieren. Laten we het daar maar op houden. Dan de Golden Earring. Lekker terug in de tijd.

Aan Dikkie Dikkie Dang, de Golden Earring. Eens even kijken op de klok. 8:16 zie ik je staan. Nou, nog wat te vroeg. Voor de verjaardagshoroscoop dan nog even wat anders. De gemeente Nunspeet doet van 2 tot en met 8 november mee aan de Klimaatweek. Inwoners kunnen die week gratis deelnemen aan verschillende activiteiten over duurzaamheid. Op het programma staan onder meer een festival, lezingen en natuurwandeling en een klimaatexpositie. Met activiteiten wil de gemeente inwoners informeren over manieren om duurzamer te leven. Zo is er aandacht voor de energiebesparing in huis, het vergroenen van tuinen en de subsidies. En leningen die daarvoor beschikbaar zijn. Een van de hoogtepunten is het Duurzaamheidsfestival op zaterdag 7 november. Dat vindt plaats van 2 tot 5 uur 's middags in het sportcentrum De Wildzang. Bezoekers kunnen daar in gesprek met onder meer isolatiebedrijven, het waterschap en energie en tuincoaches. Ze geven informatie over praktische tips over verschillende duurzaamheidsthema's. Deelname aan activiteiten is gratis. Voor sommige onderdelen moeten de inwoners zelf zich wel even vooraf aanmelden. Wat je ook niet moet doen is roken. Nee, smoke gets in your eyes. Ja, dat is het gevolg daar.

0: Ook weer zo'n echte klassieker, Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. Dan is het 8:50 en dat wil zeggen...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, mocht je vandaag jarig zijn, en dan uiteraard de eerste van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Nou, doe ook het. Maak gebruik van de horoscoop en let even goed op. Want je kunt goed duidelijk maken wat er in je omgaat, ook zonder daar lange gesprekken voor nodig te hebben. Een gebaar, een berichtje of kleine attentie zegt soms genoeg. Let wel op hoe anderen reageren. Hun opmerkingen kunnen je helpen om beter te begrijpen welke indruk jij maakt. Trek kritiek niet onmiddellijk persoonlijk aan. Misschien zit er iets bruikbaars tussen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Op je werk kun je beter buiten een onderlinge wedstrijd blijven. Je hoeft niet te bewijzen dat jij beter bent dan een collega. Vertrouw op wat je kunt en laat de kwaliteit van je eigen werk voor zichzelf spreken. We gaan naar iemand toe die we kennen als Quizmaster, maar die kon ook verdraaid goed zingen. Hier is Rudy Karel en samen een straatje om.

0: Carell.
1: Ja.
0: In Duitsland echt een gentleman. Was hij eigenlijk. Ja, nou, ze kennen hem uiteraard nog wel. Moet je wel wat oudere generaties hebben. Want de jongere generaties, maar dat geldt ook voor heel veel Nederlandse bekende mensen. Ik bedoel, als je zegt Ted de Braak, dan weet waarschijnlijk bijna niemand meer over wie we het hebben. Of je moet van een bepaalde leeftijd zijn. De gemeente Harderwijk wil inwoners voortaan vanaf het begin open informeren over de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad is het erover eens dat de eerdere aanpak anders moet. Inwoners voelden zich toen overvallen en kregen informatie vaak te laat. De vorige zoektocht leidde tot veel onrust. De gemeente wees het voormalige Morgencollege aan als locatie, mogelijke locatie voor een AZC. Maar de plannen gingen uiteindelijk niet door. Het gebouw bleek niet geschikt om honderden asielzoekers op te vangen. Ook de kosten en de staat van het pand speelden daarbij een rol. De gang van zaken leidde tot veel kritiek. De gemeente erkende achteraf dat inwoners te lang in onzekerheid waren gelaten. Dat zorgde voor wantrouwen en verslechterde de relatie met de omwonenden. Bij een nieuwe zoektocht moet daarom vooraf duidelijk zijn hoeveel mensen de gemeente wil opvangen, hoe lang de opvang moet duren en aan welke voorwaarden een locatie moet voldoen. Ook moeten inwoners al vroeg bij het proces worden betrokken. Volgens gemeentebelang gaat het immers om hun eigen wijk, buurt en straat. De gemeenteraad beseft dat niet iedereen het eens zal zijn met de uiteindelijke locatiekeuze. Maar met meer openheid en een betere communicatie wil Harderwijk de onrust en frustratie deze keer zoveel mogelijk beperken.

0: Albert Hammond hier op Radio Nunspeet in de Veluwe start op. En de Free Electric Band.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. En ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En je bent 10 minuten langer onderweg op de A50. Van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

de diefstallen verband houden met de discussie over de IHBTIQ+. Beleid, het beleid daarvan in de gemeente. Wel zegt ze dat de discussie niet bijdraagt aan het verminderen van de spanningen. De burgemeester benadrukt dat iedereen in Oldebroek zichzelf moet kunnen zijn en biedt inwoners die behoefte hebben aan een gesprek haar steun aan. De gemeente volgt de situatie nauwlettend, maar ziet vooralsnog geen reden om aanvullende maatregelen te nemen.

Ja, zo is het. Markt, Hoogkamer was dat. En kroegen in de hemel. Daarvoor nog de Motels. En Suddenly Last Summer. Een man uit Harderwijk die een grote hoeveelheid wapens en munitie in huis had, hoeft niet langer de cel in. De rechtbank in Zutphen veroordeelde hem tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Omdat hij al 37 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug naar de gevangenis. In zijn woning vond de politie onder meer 10 granaten, kalasjnikovs, machinegeweren, revolvers, een grote hoeveelheid munitie, enzovoort, enzovoort. De wapens kwamen aan het licht toen de politie de woning doorzocht na een incident waarbij de man zijn ex-vrouw had bedreigd. De rechtbank vindt dat de man had moeten weten dat hij de wapens en munities niet in huis mocht hebben. Vooral de munitie vormde volgens de rechter een gevaar voor zijn gezin en omgeving. Naast de gevangenisstraf krijgt de man een taakstraf van zo'n 360 uur. Ook mag hij 3 jaar lang niet binnen 500 meter van de woning van zijn ex-vrouw komen. Zijn huidige partner krijgt een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Volgens de rechtbank heeft zij onvoldoende actie ondernomen, terwijl ze wist dat er wapens en munitie in huis lagen. Dit zijn Esther en Abi Ofrahim en Cinderella Rockefeller hier in de Veluwe start-up.

Zuster en Abi Ofraim en Cinderella Rockefeller. Dan gaan we even naar iets heel belangrijks. Is altijd belangrijk natuurlijk, want wat gebeurt er met het weer vandaag? Is het droog met eerst veel zon. In de middag zijn er wat meer wolken, maar schijnt de zon ook van tijd tot tijd. Het wordt 16 tot 18 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en brede opklaringen. Het blijft droog bij minima tussen de 9 graden in het oosten en 12 graden aan de kust. Donderdag hebben zonnige perioden de overhand, al trekken van tijd tot tijd ook wolken over. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden is het nog wat warmer.

The Morning Girl van de Sean Cassidy uit die hele beroemde familie Cassidy. Kent ook David Cassidy nog wel. En die hadden ook een serie en dat heette The Partridge Family. En daar werd veel naar gekeken in de jaren 60 en 70. Ken je dit liedje nog van Mark Winter? Vooruitkijkend naar de winter. Alleen zijn naam hoor, want het liedje gaat niet over de winter. Dit is Floris de Vijfde, hier op Radio Nunspeet in de Veluwe Start-Up.

En dat was Mark Winter, die we nog kennen van onder andere dat hele bekende liedje Waar blijft toch die ouderwetse winter? Dat was zijn grootste hit, maar deze mocht er ook zijn, Floris de Vijfde. En dan had je ook van die rare liedjes, en ja, die heb ik hier in een speciaal mapje zitten. Liedjes waarvan je zegt van ja, wat moet je ermee? Bijvoorbeeld Hullenboer, Het busje komt zo, dat was zo'n liedje. Maar ik heb nu deze gekozen, dat was Schnappi. Ken je dat nog? Een Duitsstalig liedje. Schnappi, dat is kleine krokodil, dat ging zo.

0: Snappie. Nou, het duurde maar 2 minuten en dat is lang genoeg. Maar toch weer eens eventjes deze grote hit. Want dat was het zeker van Snappie gedraaid. En Snappie, dat kleine krokodil. Nou, de tijd die staat op 6 minuten voor 9 uur. Dat wil zeggen dat we afscheid van elkaar moeten gaan nemen. Dit was hem weer, deze aflevering van De Veluwe Start Op. De aflevering van 14 oktober. Zometeen maken we plaats voor de ochtendkracht. Samen met natuurlijk Roy Scheerman. Dat dus straks. Ik ben er weer morgenochtend om 7 uur. Dan meld ik me weer.
1: You can-

0: heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmaren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
5: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
6: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
7: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws. Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes.
11: Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn, en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: AE Radio.
0: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio.
3: Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea ronde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secot megagevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen die kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal. Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: gaat voor goud. Lokaal nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea ronde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

Non-stop brons. Gaat voor goud. A1 Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

gaat voor goud. A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld. Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

non-stop, non-stop, brons. Gaat voor goud. Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: non-stop, non-stop, brons.
1: Gaat voor goud. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio, hit from the heartland.
4: Je luistert naar A1 Radio, hits from the heartland. The best new country hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
5: Hits from the heartland with Camille Janssen.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week 1 dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke kleinere gebieden. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% krijgt. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert de aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreid de tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. En deze... A1 Radio, de stem van jouw regio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel 2 raketten onderschept, waarbij neervallend puin 4 mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de 5 arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden... en een zwakke op de wadden tot vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files, met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim 1 uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je 1 kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al 55 miljoen euro heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. In de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. In Noorwegen zijn 5 mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden... en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. De man uit Maastricht die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Sun comes through after heavy rains.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: En bedankt. En dan is het 7 uur geweest. Een heugelijk tijdstip, want de Karsten en John Show gaat beginnen! En ik zit weer op mijn paard. En ik ben niet alleen. Nee. Maar Karsten is er niet. Maar ik heb een stand-in. Het is niemand minder dan Eline. Eline. We gaan even samen. Eline is mijn dochter. Die heb ik gewoon meegenomen in de studio. Hoi.
4: Hi.
3: We zitten even.

0: In de Witte Toren. De Witte Toren live. Vanaf de punt van die puntistorenspits gaan we gas geven.
1: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
0: En je zit natuurlijk weer klaar voor die gedichten en al die gekke spelletjes en krantjespeuren. Die show blijft gewoon een show, hè?
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
0: Maar ik ga het toch even anders doen. Die Karsten die is er dus niet. En weet je waar die uithangt, Eline? Waar Karsten is?
3: Op vakantie?
0: Ja, en weet je naar welk land?
3: Nee.
0: We gaan even naar Karstens land. We gaan even op visite in Spanje. Ja, gewoon het liedje.
4: In Spanje.

0: zee. Ja, nu kan ik dit hele nummer draaien. Maar hè, jij mag het zeggen, Eline Molenaar, 11 jaar uit Nijkerk. Moeten we dat doen of niet?
1: Ja.
0: Oké, nou dan komt hij. We gaan er van helemaal draaien. Bassie, Adriaan op A1.

Sebastian Adriaan en de Spaanse zon A1 Radio. Heb je het al gehoord? De supermarkt, Appie, gaat weer goed komen. Er was natuurlijk van alles om te doen de afgelopen dagen. Storingen, ellende, lege schappen. Ze hebben de boel weer op de rit. Zometeen meer daarover in de legendarische rubriek... die een meer legendarische jingle heeft dan de rubriek eigenlijk is. Johnny in de supermarkt. Komt eraan op A1.

0: Lucas Estrada. Je hoorde Two Face featuring Paul. In Karsten en John, vanavond even tijdelijk. Eline en John, want ja, Karsten is op vakantie in Spanje. Schijnt altijd de zon. Dat hoop ik wel voor hem trouwens. In Nijkerk. Dat is een beetje wisselend, hè? Maar het wordt allemaal steeds beter. Eline, ik heb mijn dochter vandaag meegenomen. En wat ga jij de komende dagen eigenlijk doen met het mooie weer?
1: Ja, ik denk sowieso niet het zwembad opzetten. Dat mag denk ik niet van mama.
0: Oh, het zwembad opblazen in de achtertuin?
1: Ja.
0: Dat gaat een beetje ver?
1: Ja.
0: Maar had je serieus zin in om dat ding weer uit de schuur te halen? Ja. Die heb ik net helemaal ingepakt. Die is achter de tuinset. Die hebben we ook opgestapeld op de vliering in het schuurtje. Is dat zwembad ergens weggedrukt? Dus nee, die gaat er niet vandaan komen. Wat ben je wel van plan?
1: Nou, ja, eigenlijk niet heel veel buiten of zo. Want in de zomer skier ik altijd heel veel. Maar in de winter dan zijn die tegels natuurlijk heel nat. Dus dan glij je uit.
0: Ja, dan wordt geklieder. Ja. Hey, dus dat ga je ook niet doen. Maar wat ga je wel doen dan? Dat weet ik het nog steeds niet.
1: Nou, ik denk gewoon binnen knutselen, tekenen, boekschrijven, weet ik veel.
0: Boekschrijven? We kunnen misschien in deze uitzending nog een stukje voorlezen uit jouw boek.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want heb ik laatst ook gedaan. Alvast had ik een sneak preview voor de luisteraar. Want toen was het kinderboekenweek. Jij schrijft een boek over de Big Five, hè?
1: Ja, plus nog een hyena.
0: Ja, de grote dieren in Afrika. En dat is eigenlijk wel leuk. Kom ik nu ineens dat je dat zo zegt?
1: Nou, ja.
0: Wil jij straks zelf voorlezen of moet ik een stukje voorlezen?
1: Doe jij maar.
0: Waarom?
1: Ja, weet ik niet.
0: Ik lees jou, mijn hele leven lees ik jou al voor. Dan moet je ook een keer zelf lezen.
1: Ja, weet ik. Maar het is leuker als iemand anders voorleest.
0: Ja, dat snap ik misschien ook wel.
1: Ik ben voor de kijkers, luisteraars thuis ook iemand anders. Maar ja.
0: Ja, oké. Okay. Prima. En je was in de supermarkt.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we het even over hebben. Want daar gebeuren dingen. Normaal erger ik mij aan dingen, dat is waar deze rubriek over gaat. Maar er gebeuren ook wel eens positieve dingen in de supermarkt. Want ja, dat ding is in het nieuws, hè?

0: wat een jingle is het toch? Wat een rubriek gaat er nu... Nee, totaal niet. Maar de jingle is groter dan de rubriek. Nee, ik weet niet hoe dat met jou zit als je nu luistert... waar jij dan in deze regio, hè, Nijkerk en Barneveld en omstreken... waar jij de boodschappen doet. Nou, ik doe dat hier voornamelijk bij de Appie. Waarom? Gewoon, het is heel dicht bij mijn huis. Ik ben toch een beetje een luie boodschapper. En normaal kom ik daar dan binnen en dan check je in. Dan bliep, dan pak je een handscanner. Maar ja, van de week was het hommeles, hè. Dan stond er een meisje bij de ingang. Die, ik weet niet hoe lang ze er wel niet moest staan. Maar die moest aan iedereen melden van... ja, de handscanner doet het niet. Het bonusvoordeel doet het ook niet. Maar je kan nog wel dingen afrekenen en betalen. Dat is ongeveer het meest basale. Dat kon nog net. Maar vervolgens kwam ik erachter dat je ook geluk moest hebben... dat eigenlijk jouw producten er nog lagen. Want het was ook gewoon een kaalslag. De distributiecentra lagen op een gat. En gaandeweg werd ook duidelijk waarom. Want er was sprake van een hackpoging. Dus de mensen achter de knoppen... die dan net als een radio-dj een soort mengpaneel voor zich hebben... zo stel ik me dat dan voor... die dachten van, ja, we gaan nu al die knopjes... al die schuifjes gaan we naar beneden trekken. Ofwel, alles gaat uit... alle systemen om onszelf veilig te stellen. Ja, en toen begon het gedoe. Echt een paar dagen lang. Dat was boodschappen doen bij de Appie niet een heel erg goed idee. En Eline, jullie waren vandaag bij de Albert Heijn.
1: Ja.
0: En hoe was dat? Want dat moet heel anders zijn geweest inmiddels.
1: Nou, omdat het zeg maar de dag ervoor was. Zeg maar, gisteren begon het allemaal en was het in het nieuws, zeg maar... Als ik het niet had geweten, dan was het me eigenlijk alleen opgevallen... dat er sommige schappen een beetje, ja, een beetje gaatkaas, een beetje leeg waren getrokken. Maar eigenlijk viel het wel mee, want al het brood was gewoon aangevuld. Alle, ja, bij de bakker, zeg maar, dat stukje met croissantjes en zo, dat niet. Maar de rest was eigenlijk wel aangevuld. Alleen de toetjes waren heel leeg.
0: Ah, en wat vond je nou het allerergst dat er dan niet was?
1: En weet ik eigenlijk niet, want alle snoep en zo, dat was er
0: nog. Oh, het is helemaal geen crisis. Het was helemaal niet erg. Nee, prima. Ja, en het goede nieuws is, want ik heb in deze rubriek altijd wel wat te klagen... maar ik wil toch even alle supermarktmedewerkers van de Appie... een hand onder het hart, onder de riem, een warm hart toedragen. Eline, wat is de juiste uitspraak van de gezegdes die ik nu door elkaar haal? Je had het niet door.
1: Nee.
0: Nee, geeft ook niet. Maar toch even een klein steuntje, want dat valt niet mee. Onze overbuurman, die werkt ook in de Appie... die stond ook om zich heen te kijken toen ik daar was. Ze konden niks aanvullen, ze konden niks scannen. Nee, er was allemaal niet zoveel te doen. Want alle systemen lagen plat. En dan kom je er altijd weer achter... hoe erg wij afhankelijk zijn met z'n allen van systemen. Van elektronica. Ze konden gewoon helemaal niks... En ja, dan zit je toch een beetje met de gebakken peren. Waren die eigenlijk nog wel te koop, de gebakken peren? Ja. Nee, goede zaken. Ik heb gewoon even helemaal niks te klagen vandaag over de supermarkt. Ik ga ook niet klagen dat je nooit zeker weet... of een eetrijpe avocado echt altijd wel eetrijp is. Daar ga je me helemaal niet over horen. Of dat er zoveel uien in een netje zitten... terwijl er maar een paar over hebt. Nee,

0: luistert A1 Radio. Karsten en John. En alleen ja, geen Karsten, dus Eline. En wel John, want Karsten zit in Spanje. En dan kan het geen toeval zijn dat Ricky Martin op de playlist staat. Je hoort hem samen met Christina Aguilera en Nobody Wants to Be Lonely. Albert Heijn gaat weer goedkomen, vertelde ik net al. Distributiecentra, en dat is het laatste nieuws, die zijn zojuist weer opgestart. Ze hopen dan de reguliere levering van alle versproducten aan de winkels diezelfde avond nog te kunnen hervatten. Dat zei jij toch, Eline, dat echt die koelproducten en yoghurt en zo, dat was vaak nog een beetje het lege, die schappen vanmiddag.
1: Ja, we stonden voor het yoghurtschap met alle Griekse yoghurt en magerjoghurt en halfvol yoghurt en alle soorten yoghurt waar je maar kan bedenken. En daarachter was het bierschap en dat is nog helemaal vol. En het yoghurtschap die was echt half leeg, zeg maar. Dus
0: Het bierschap was gelukkig nog vol, dames en heren. Met name heren, het bierschap is nog vol.
1: Ja, er was daar een mevrouw, die was daar vakken aan het vullen. Maar het was eigenlijk meer bierflesjes rechtop zetten. En netjes achter elkaar zetten, want ze had verder ook niks te doen.
0: Nee, dat klopt, ja. Maar ook dat moet weer operationeel gaan worden. Dat al die systemen het gaan doen. Door IT-problemen. Dat waren dus die systeemproblemen. Had een aantal vestigingen de afgelopen dagen lege schappen. Bij onder meer versproducten zoals groente en fruit. En de leveringen zijn weer opgestart. Ik geloof dat het online boodschappen doen nog even niet. Nee, dat kan nog steeds niet bestellingen plaatsen. Ook is de klantenservice nog niet bereikbaar. En bepaalde diensten, zoals persoonlijke kortingen en spaaracties, doen het ook nog niet. Nou goed, to be continued. Landelijk nieuws, maar ja, toch hier op A1 in de regio Nijkerk en Barneveld. Ook heel relevant, hè? Ik bedoel, ja, je hebt toch ook de supermarkt om de hoek zitten. En weet je wat wie er ook om de hoek trippelt? En dat is hier in Nijkerk. Dat is Piggy. Ken je Piggy, Eline?
1: Ja, toevallig heb ik hem net op het nieuws gezien.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, Piggy is in het nieuws. Dat is de mooiste teef van de Benelux. Weet je wat dat is, een teef?
1: Een teef is volgens mij een... ik weet niet meer precies of het een mannetje of een vrouwtje is. Ik heb daar geen verstand van.
0: Ja, een reu is een mannetje en een teef is je moeder... Nee, is een vrouwtjeshond. Oh, mama ging nog luisteren, zei ze. Ik ga mooi even luisteren als Eline op de radio is. Sorry, Ilse. Nee, de Piggy, dat is niet alleen de mooiste van Nederland en Nijkerk... maar ook van België en Luxemburg. En die drie landen heten bij elkaar ook wel de...
1: Benelux.
0: Heel goed.
1: Oei.
0: En dat hondje, dat is nog maar 14 maanden oud... maar die sleept allerlei prijzen binnen... En die hond hadden ze gewoon nodig. Ja, er waren een paar anderen overleden van de eigenaar. En toen kwamen ze op het idee om een miniatuur bull terrier in huis te halen. En dat bleek toevallig een heel knap beestje. Kijk, jij bent ook gewoon geboren en dat was een leuk meisje. En dat is met die hond, dat is ook maar net hoe het komt, hè. En dat was toevallig een heel mooi hondje. En dan kijk ik naar die foto, ze noemen haar Piggy... en dan zie ik eigenlijk ook gewoon, het is net een varkentje. Zo ziet die hond eruit. Ik weet eigenlijk niet wat er zo mooi is aan een miniatuur bull terrier.
1: Ja.
0: Weet jij het?
1: Nee, hij heeft ook niet echt iets van een jurkje aan of zo. Nee, het is gewoon een hond.
0: Het is gewoon een
1: witte hond met een soort roze snuit en twee varkensoren.
0: Ja, perfect omschreven. We zien het kontje nog niet, of er misschien al dan niet een krulstaart in zit. Maar die is dan helemaal, het klopt helemaal in alle verhoudingen die zo'n hond die dan moet hebben. En hoe die zich gedraagt op zo'n fokkerbijeenkomst. Dan moeten ze rondjes gaan lopen op een stukje veld. En dan zit er een jury omheen te kijken. Dan kijken ze naar de bouw, de spieren, de houding, de beweging. En ja, daar moet je met zo'n hondje voor oefenen. En dit hondje heeft het gewoon heel erg goed gedaan. En Eline...
1: Ja.
0: Als jij nou een hond wil hebben, want jij een huisdier. Ja. Je wil altijd een huisdier en dat moet dan een hond zijn. Zullen we dan vragen of wij van Miss Piggy misschien een broertje of een zusje kunnen krijgen? Wat zou je daarvan vinden?
1: Nee. Nee, dan wil ik eerder een Golden Retriever. Of een... Zo, stemmig hier.
0: Het is een lokale zender. Dus even, ik weet niet wanneer de schoonmaak voor het laatst is geweest.
1: Ja.
0: Maar je wil, een van de meest bekende hondenrassen wil je dan?
1: Nou, bekend. Ja, Golden Retriever is wel bekend.
0: Ja, Miss Piggy, dat wordt hem dan niet.
1: Nee.
0: Prima, waarvan akte. Goed. Dat ook gewoon even in de regio, een van de allermooiste teven. Hebben we gewoon in... Dat blijft een beetje apart klinken, hè? Over teefjes gesproken. nu op de radio. En ze kan nog zingen ook, dames en heren. Melissa.

0: Wat een teef! Nee, een teef is... Nee, ik bedoel gewoon de vrouwtjeshond.
1: Ja.
0: Dat hoe heet die Piggy? Ja, nee, niet Melissa Etheridge. Like the way I do. Al denkt haar man af en toe ook wel eens van als ze weer loopt te mekkeren. Nou, wat een... Nee, zo denkt hij helemaal niet. A1 Radio, Eline.
1: Ja.
0: Jij wil graag Ketsaaien, wil jij horen?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat er één liedje is die ik heel leuk vind.
0: En waar komt het nummer vandaan? Heeft dat niet met die film te maken of serie?
1: Welke film?
0: Ja, van de Demon Hunters. Komt het daar niet uit?
1: Nee, want dat is Twice die dat zingt, volgens mij.
0: Oh, waar komt Ketsaai vandaan dan?
1: Van de radio.
0: Ik dacht, dit weet je.
1: Niet van deze.
0: Nee, dat is de... Wat is het is gewoon een meidengroep, gewoon.
1: Ja, uit Zuid-Korea.
0: Ah, dus toch een beetje dat
1: K-pop. Ja, maar het heeft niet met de film te maken.
0: Het is wel K-pop, maar niet van de Demon Hunters.
1: Nee.
0: Zometeen op A1.
2: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders, maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

krijgen. Maar dat doen we het hele jaar door. In de gedichtkast. En ik ga gewoon weer een gedicht op de radio gooien. En nou, benieuwd wat je ervan vindt. Ja. En dan kun je in de tussentijd ook even nadenken over een nummer dat je wilt horen. We hebben altijd zo'n heerlijke jingle bij om die rubriek aan te kondigen. Helemaal zelf gecomponeerd. Let op!

0: poëzie. Of je het nu wil of niet. Het volgende gedicht heet Boomer. Weet je wat dat is, Eline, trouwens, een boomer?
1: Dat is zo iemand in zo'n... Hoe noem je dat ook weer? Generatie dinges?
0: Ja, heel goed. Net als opa en oma. Die zijn vlak na de oorlog geboren. Toen kwamen een heleboel baby's. En dat zijn boomers. En de boomers hebben bepaalde moeite met techniek en apps van tegenwoordig. Luister. Moet bij ons op dinsdag de kliko aan de straat? Dan kijk ik altijd even welke kleur al buiten staat. Ik had binnen kunnen blijven. Even checken op het web. De gemeente heeft voor dit soort informatie zelfs een app. Als het 's avonds donker wordt, de lampen moeten aan, dan sta ik op om lopend naar het knopje toe te gaan. Zelfs mijn vaatwasser kan in het netwerk van de wifi. Maar zo'n rij met knopjes is veel mooier, toch? Of niet? Nu ik hierover nadenk, dan klink ik als een boomer. Terwijl ik uit de ethisch kom. Millennial als noemer. Toch wil ik wel zo'n smartphonehoesje. Waar ik met fatsoen mijn bankpasjes, rijbewijs en zorgpas in kan doen. Is toch een beetje terug naar vroeger, Eline?
1: Ja.
0: Ook al heb je al die apps, je wil...

0: Hey Eline, heb je al een nummer bedacht? Je hebt de tijd gehad om een nummer te bedenken dat nu op de radio moet. Dan moeten we heel snel. Gaat ons dat lukken?
1: Ja, denk het.
0: Welk nummer moet het zijn?
1: Drive Safe.
0: Drive Safe?
1: Ja.
0: Ken ik helemaal niet, Drive Safe. We gaan hem opzoeken van Miles Smith.
1: Ja.
0: Oké, komt-ie.

0: Ja, als je je dochter op de radio uitnodigt en je laat haar een nummer kiezen en dan komt ze met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe, dan is de smaak van je kind helemaal zo gek nog niet. Ik had dat 10 jaar geleden heel anders verwacht, maar de smaak is misschien wel beter als toen ik jouw leeftijd had, Eline, want dan was het allemaal 90's meuk en bam, bam, bam, bam, bam. En ze laten jullie luisteren dit. Belofte maakt schuld. Jij bent hier nog tot 8 uur. En jij zei net van, hey, je zou toch nog een stukje uit mijn boek voorlezen?
1: Ja.
0: Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ga dat voorlezen. We gaan een luisterboek doen op A1 Radio. En of je dat nou wil of niet, we gaan dat gewoon doen. Het is hoofdstuk 8. We doen even een fragment uit jouw gigantische boek. Dat je ook binnenkort gaat uitbrengen.
1: Ja.
0: Ja, we gaan gewoon 1 exemplaar laten afdrukken en dat gaat er maar rond in de familie of zo. 3, 4, je zit nu vingers op te steken. Ik wil meer exemplaren, ik wil een grotere oplage.
1: Nou, op die website waar ik het ga doen, stond wel dat je hem ook kan uitbrengen op bob.com, maar dat moet ik nog even zien.
0: Ja, en wie gaat dat betalen?
1: Dat
0: weet je wat dat kost?
1: Nou, volgens mij niet heel veel hoor.
0: Oh, nee?
1: Nee, volgens mij iets, maar 12 euro, dat zei de juf vorig
0: jaar. Oh, dat valt alles mee. Ja, de juf heeft dat ook een keer gedaan. Ik dacht, we moeten nog een jaar lang jouw zakgeld gaan inhouden om een boek uit te kunnen brengen. Maar oké, het gaat plaatsvinden. Hoe heet het boek?
1: 6 staarten en 1 spoor.
0: En dat gaat over dieren?
1: Ja.
0: Even kort kunnen een paar regels het verhaal vertellen. Even de samenvatting waar je nu dan bent. Waar wij zo meteen een stukje gaan lezen. Zodat we even een beetje weten waar het boek, waar je zit in het verhaal.
1: Ja, er is een meisje, Yara, die is 10 jaar. En die gaat op vakantie naar Zuid-Afrika. Maar daar verdwaalt ze. En met behulp van haar 6 vrienden die ze daar ontmoet, gaat ze dan proberen de weg weer terug te vinden over de savanne.
0: Ja, want die 6 vrienden, dat zijn dus de dieren die ze tegenkomt.
1: Die zijn de dieren.
0: We zijn in hoofdstuk 8 beland. Het hoofdstuk heet Eten. En wat is ze aan het doen? Waar is ze nu?
1: Nu is ze met 3 vrienden. Met Guus, dat is de hyena, Leo de leeuw en Mina de olifant.
0: Ja.
1: En nu moeten ze eten gaan zoeken.
0: Oké, we gaan luisteren. Guus, Leo, Mina en ik, we lopen verder. Het is al heel donker geworden. Yara, nu is het perfect moment om op ons eten te jagen, zegt Leo. En hij huppelt dan al naar voren. Mij best, zeg ik. Leo kijkt in het rond en laat zijn blik hangen bij een struik. Leo, zeg ik, je ging toch niet op een struik jagen? Mina grinnikt. Pst, zegt Leo. En hij sluipt op de struik af. Nu zie ik iets bewegen bij de struik. Een knobbelzwijn. Mina, Guus en ik houden onze adem in. Het knobbelzwijn lijkt niet door te hebben. Leo sluipt verder en gaat over op een drafje. Hij trekt opeens een volle sprint recht op het beest af. Hij springt er bovenop. En hap! Daar ligt het knobbelzwijn in 1000 stukjes. Joe! Jubelt Leo. En hij geeft een stukje van het knobbelzwijn een por. Ha, dat had je niet verwacht, hè, zwijntje, zwijntje? Mina en ik moeten lachen. Wauw, wat een coole actie, zegt Mina. Leo kijkt trots naar ons. Ja, hè, supercool, toch? Ik knik. Maar kunnen we dit zomaar eten, rauw vlees? Dat lijkt me niet zo lekker, zegt Mina. En ze trekt een vies gezicht. We moeten het boven een vuurtje roosteren, zegt Guus. Maar tja, hoe komen we aan vuur? Dan springt Mina ineens op. Ja, ik weet het al. Vuur kun je maken met takken. Takken van acaciabomen. Die werken het best. Kijk daar, verderop staat er een. Wacht, er komt een ander muziekje. Ik had er helemaal niet bedacht, Eline. Dat is een heel cool muziekje. Wacht even, dan moeten we een Madagaskar muziekje hebben. Daar waren we. Ja. Kijk, daar verderop staat er een. Daar staat een boom. Dan breken we een paar takken af en dan kunnen we daarmee een kampvuur bouwen. Guus, Leo en ik knikken enthousiast. Dat is echt een supergoed idee, zegt Guus. We lopen naar het groepje acaciabomen dat een eindje verderop staat. Leo heeft de ene helft van het knobbelzwijn in zijn bek en Guus de andere. Mina en ik lopen voorop. Even later zijn we aangekomen bij de bomen. Leo en Guus beginnen meteen met krabben. Mina gaat op haar achterpoten staan en leunt dan met haar voorpoten op een van de uitstekende takken in de boom. Haar poten zijn zo zwaar dat de tak begint te kraken en een paar seconden later op de grond valt. Mina pakt de tak met een slurf op en geeft hem dan aan mij. Leo en Guus, jullie krabben de kleine takjes eraf en dan doen Yara en ik de grotere takken, zegt Mina. Ik pak de tak aan en breek hem in kleinere stukken. We gooien alle takken op een bult bij elkaar. Ik denk dat we nu wel genoeg hebben, zegt Guus even later. Denk ik ook, zeg ik. Zullen we nu een goede plek gaan zoeken om het kamp op te bouwen? Mina, Leo en Guus knikken. Ik denk trouwens dat ik daar verderop al een plekje zie, zegt Leo. Oh ja, daar, onder die boom, zegt Mina enthousiast. Samen lopen we er naartoe. Alle takken liggen op Leo en Guus die daar bovenop zitten, waardoor ze daar niet vanaf vallen. Ik mocht van mijn op haar rug zitten.
1: Oh,
0: wat bedoel je?
1: Dat is een rare correctie.
0: Ja, het is hoger dan ik had verwacht. Als we eenmaal aangekomen zijn bij de open plek, gooit Guus alle takken van Leo's rug af en springt op de grond. Ik klim ook van Mina's rug af en we beginnen gelijk met bouwen. Eerst het kampvuur. We graven kleine kuiltjes in een cirkel, zodat de takken die erin komen te staan niet omvallen. En even later is het kampvuur af. Maar we zien dat er nog veel takken over zijn. Grote takken. Perfect om een tent mee te bouwen, zegt Mina. Nu moeten we kuiltjes graven in de vorm van een rechthoek. We zetten één tak dwars op een uitstekende tak van de acaciaboom. De rest van de takken laten we dat dan schuin opleunen. Al snel zijn we klaar. Nu alleen nog het kampvuur aansteken, zegt Guus. Oh ja, hoe deden we dat ook alweer, zeg ik. Terwijl ik wacht op iemands antwoord. Volgens mij moest dat met droog hout en daar dan op blazen, zeg ik. We proberen het, maar het lukt steeds niet. Nog een keer proberen dat maar. We blazen met z'n allen, maar nog steeds gaat het vuur niet aan. Er komt niet eens een wolkje rook of een klein vonkje. Ik geef het op, zegt Leo na een tijdje. Ik ook, zucht Guus. Maar Mina en ik houden vol. Wat nou als we met z'n allen tegelijk blazen? Mina knikt. We kunnen het proberen. Ik tel af. 3, 2, 1, blaas! We blazen allemaal zo hard als we kunnen. Maar helaas gaat het vuur niet aan. Misschien moeten we er langs heen rennen, zegt Mina. Geen idee of dat zou werken, Mina, zeg ik. Maar we kunnen het proberen. Guus, Leo en ik gaan aan de start staan. Mina ernaast. Op jullie plaatsen, zegt Mina plechtig. Klaar? Boom! Hier staat boom. Ze stampt met een grote olifantenpoot hard op de grond. Vandaar boom. We rennen zo hard als we kunnen. Kom op, sneller! Schreeuwt Mina vanaf de zijkant. Ik probeer nog harder te rennen, maar het lukt niet. Mijn benen zijn te moe om sneller te gaan. Ik kijk achter me en zie dat Guus en Leo het ook amper volhouden. Als ik voor me kijk, zie ik opeens iets geks in het midden van het kampvuur. Het gaat aan. Nou, dan ben ik wel benieuwd, Eline. Hoe het verder gaat, het verhaal. Oh, wat is er? Nee, moet ik dan verder lezen?
1: Nee, meer dat ik dacht, moet ik het zeggen of niet?
0: Nou ja, dat mag je vertellen, want we houden het hierbij. Het is bijna 8 uur. Ik vond het een spannend verhaal. Het vuur gaat aan, maar dan is natuurlijk de vraag van ja, hoe loopt het nou af? We kunnen niet het hele boek lezen.
1: Nee, klopt. Verder gaat het boek dat Zaamoeder Cheetah, die heeft een aangemaakt, want die kan heel hard rennen. En die ontmoeten ze dus. En die gaat ook met hem mee. Uiteindelijk komen ze dan Spike en Bowie tegen, de neushoorn en de buffel. En die gaan ook mee. Ja, en dan vinden ze uiteindelijk na een hele lange tijd de tent.
0: Nou, heel goed. Ja. Gaaf verhaal. Binnenkort te verkrijgen in boekhandel bij u in de buurt, denk ik.
1: Ja, online, denk ik.
0: Of online. Ja, is het online tegenwoordig een boekhandel? Dat is toch helemaal niet meer hip? Nee, gewoon online. E-reader, aanrader. Zo is dat. Hey Eline, dankjewel, man.
1: Ja.
0: Jij moet naar bed?
1: Ja, ik moet naar bed.
0: Jij gaat naar huis
1: toe. Ik ga naar huis.
0: Ga dat eerst maar eens doen.
1: Ja.
0: Hey, joehoe.
1: Doei.

0: Veen Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: Oh, ik ga een 90's hit draaien van De Kast. Want die waren op televisie bij Omroep Max. Heb je dat nog gezien?

0: Ja, want het is alweer 25 jaar geleden dat de kast doorbrak
1: bij het grote publiek.
0: Ah, dat deden ze toch echt wel definitief met deze natuurlijk. En dat was van het weekend op televisie. Een live registratie van dat concert dat daar omheen hing. Met een heel orkest. Wow, super vet. Als je het goed vindt, doe ik deze vanaf CD. En alsnog ook wel met een heleboel publiek erbij. Dat klinkt een stuk mooier. Dit is een Nije Dij, A1 Radio. De nacht is vol.

is een jaar of 25 geleden dat die gasten van de cast dachten van laten we eens een keertje gek doen. We gaan gewoon proberen of wij hier in Friesland het hele Abel Enstra stadion vol kunnen krijgen met mensen. Dan gaan we voor het eerst een gigantisch stadionconcert geven. En toen hebben ze daar, toen was er nog helemaal geen internet en apps. Dus dan moest dat nieuws maar gewoon rondgaan met de krant. En dan hopen dat iedereen in de platenwinkel dan tickets ging kopen. En ze hadden geen idee of dat een succes werd. Totdat ze er toch wel lucht van kregen dat er toch wel enkele duizenden... Wacht even, dat hele stadion ging gewoon volkomen. Het was ongekend. Gezongen door een vol stadion in Nijedij van de Kast. En de rest is geschiedenis.

0: Wat was dat? Dat was P Machinery van Propaganda op AN Radio.
1: Karsten en John.
0: Dat zijn wij.
1: Karsten en John.
0: Of ja, Karsten is op vakantie.
1: Knallen.

0: En dan nu, de vraag van vandaag. Waar voel jij je het meest onveilig in jouw directe omgeving? Ja, laat die maar eens even bezinken. Is het de kinderboerderij? Is het een bejaardentehuis? Dat voel ik me helemaal niet veilig. Dan ruik ik altijd een beetje. Weet je, ik heb dat met fietspaden, met heel veel struiken erlangs, dat er in één keer in zo'n struik een duif kan zitten. Dan ben ik aan het hardlopen daar, niks vermoed, dat dan in één keer komt er zo'n duif, die vliegt uit zo'n struiken, bosjes om de oor. Daar kan ik echt niet tegen. Maar genoeg over mij. Er is een onderzoek gedaan wat de meest onveilige plek is in onze regio. En dat is het station van Harderwijk. Daar voelen heel veel mensen zich onveilig. En het is niet direct hier in Nijkerk en omstreken en Barneveld, maar het is wel best wel in de buurt. Station Harderwijk, er zijn de afgelopen maanden namelijk heel veel incidenten geweest van overlast. En die zijn nog gemeld ook. Anders was dit bericht er natuurlijk niet. Op vrmg.nl, de site met het nieuws uit de regio. Er is nu extra toezicht aan de gang. Waarom? Dat was onder meer door een diefstal bij de kiosk. De kiosk begin september. En dat was diefstal geweest. En er is wat overlast door hangjeugd. En de gemeente die herkent dat ook. En dat is toch, ja, hangjeugd. Je bent daar toch op zo'n station. Dan wil je niet dat die lui daar een beetje staan te vepen en blikjes weg te gooien en zo. Meerdere incidenten die zijn inmiddels gemeld. En wat gaan ze doen? Extra toezicht. Politie gaat controleren. Maar misschien ben je daar laatst wel geweest als je met de trein ging. Ik weet het niet. Moest je daar even in de buurt zijn? Kan het je zijn opgevallen dat er meerdere agenten stonden? Nou, dat weet je bij deze, als je nu zit te luisteren. Dat was dus niet zonder reden. Wat gaan ze nog meer doen? Op dit moment kijken of er meer camera's kunnen komen. Of eigenlijk of er überhaupt camera's kunnen komen, want die hangen er nog niet. Maar dat mag dan niet zo 1, 2, 3, hè? Nee, daar moet eerst een beetje toestemming voor worden gegeven. Dus dat is iets to be continued. Dus nou ja, hè, als je dit bericht zo hoort, zo erg is het nog niet, zolang je maar niet op een station van Harderwijk.
1: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: En Michael Bublé is hier. Samen met Nelly Furtado. En Cuando, Cuando, Cuando. A1 Radio.

0: Michael Bublé en Nelly Furtado hoor je op A1 Radio. Weet je, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar wij hebben al loodjes getrokken voor Sint. Ja, nu al? Ja, nu al. Dat hadden we een maand geleden al gedaan. Want ik zit in een Sinterklaasfamilie, tenminste mijn schoonfamilie is helemaal van de Sinterklaas. Mijn eigen familie eigenlijk helemaal niet. Mijn schoonfamilie. Daar kun je maar beter op tijd weten voor wie je het moet doen. Want dan kun je namelijk, en daarom gaan we zo vroeg loodjes trekken, kun je diegene al de hele tijd een beetje in de gaten houden. Want dan heb je meer tijd om onderwerpen te verzamelen voor je surprise. Want ja, er gaat een hele surprise komen. En daar moet ook verplicht een gedicht bij. En dat moet je maar leuk vinden, gedichten schrijven. Toevallig vind ik surprises maken, dat is niet zo mijn ding. Maar gedichtjes maken eigenlijk wel. En toen ik Karsten leerde kennen, 20 jaar geleden, wisten wij eigenlijk helemaal niet van elkaar dat wij dat allebei wel geinig vonden, gedichten schrijven. Totdat we samenkwamen om dit programma te gaan doen. Dat we dachten van, toen kwamen we, ik weet niet hoe, nog steeds niet hoe het is ontstaan. Maar we hadden het erover van waar moet ons radioprogramma over gaan. We hebben een hele avond bier gedronken. Er kwam eigenlijk niks uit. Behalve dat we samen gedichten schrijven leuk vinden. Daar is een rubriek uit ontstaan. Ja. En dat doen we. Ja. En dat doen we gewoon op herhaling. Elk half uur. Ja, wat gaan we dan doen?
1: Hebben bizar.
0: Ja, dat is inderdaad.

Het hele jaar door schrijven we gedichten. En die komen op de radio in deze rubriek. En ik doe weer even een paar korte gedichtjes. De eerste van de twee heet De tuin sproeien. Komt-ie. Slappe regendouche. Brandweerstraal. Of verneveling. Drietand vork. Standje deo spuit. Of plat waaierding. Stomme tuinslang. Straal eens normaal. Of krijg de tering. Nog eentje dan. 1000ste heet deze. 1000ste van een seconde. Nadine Visser. Op de EK Horde. De afstand? 100 meter. Visser? Drukt Visser? Drukt als eerst haar borst over de lijn. Haar tepels? Groot genoeg. En die van de ander? Net

0: weet je één ding zeker, met Karsten en John zit je strak in de gek.
1: That's right.
0: Strak in de gek.
1: Ah, nog gewoon even een 90's hit erin gooien.
0: Met Karsten en John zit je strak in de gek.
1: En Paul de Leeuw.
2: Vlieg me mee naar de regenboog.

geschreven als parodie, hè? Als parodie op een songfestival-inzending. Nou, dat is een hoop om te doen, hè, deze dagen. Nou, nou. Een brandbrief aan de NPO van niet mijn songfestival. Vanwege het gedoe in Israël en dan wil Israël meedoen. Ja, wat gaan wij dan doen? Davina Michel weet ook niet meer hoe ze moet reageren. Die wordt gepolst als mogelijke zangeres die Nederland gaat vertegenwoordigen. Maar ja, wil je dat dan wel?

0: met dit nummer.
1: Vlieg met hem weer naar de regenboog. A1 Radio. Kijk of ze nog wat over het Songfestival en het nieuws hebben.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging De Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

Ik moest heel goed luisteren, maar er zat in het nieuws toch echt een zinnetje over het Songfestival, toch? Heb je het ook gehoord? Ja, het was heel erg kort. Goed zo. Dat krijgt toch wel een staartje. Kijk wat de NPO gaat doen met al die kritiek. Ja, spannend allemaal.

Als we naar de stilte luisteren, kunnen we subtiele vibraties horen. Wanneer je naar de vibraties luistert, stel je een eenvoudige vraag. Wat luistert er eigenlijk? Er is geen luisteraar. Er is alleen maar luisteren. Zo, laat die maar even op je inwerken. Een spreuk van Monnik John. Een beetje geestelijk voedsel. Wow. Luister hier maar eens even naar. Frank Sinatra.

Sinatra. New York, New York. Ik zat ineens tijdens dit nummer te denken van... ja, ik koppel dit aan een herinnering. En misschien heb je dat ook wel, dat je bepaalde nummers hoort. En misschien heb je dat ook wel bij deze. Dat je dat terugbrengt naar vroeger. Het was een jaar of 20 geleden. Ik was toen feest-DJ in een après-ski bar in Kirchberg in Tirol. De hele week après-ski. En ik had een koffer vol met cd's. Want dat kon allemaal niet op Spotify en digitaal. En dan moest je maar zorgen dat je alle nummers die het publiek wilde horen bij je had. En dan kon ik wel 4 cd's tegelijk afspelen. Ik had 4 spelers. En het nummer dat iedere après-ski als allereerst gedraaid werd en moest worden, traditioneel in die bar, dat was altijd New York, New York. Geen idee waarom. Met

Daardoor draaien alle radiostations die nieuwe track van U2, Silencio, en A1 doet gewoon mee. En misschien hebben ze wel op de A1 gereden een keer. Het is al heel regionaal hoor, dat U2.

0: van jouw regio. AE Radio.
1: En dit was het moment dat de Cranberries gingen pingelen. We blijven nog een beetje in Ierland. En dan zullen ze hebben ook, ja prima. Kan ik nog even melden? 29 dagen, 4 uur, 17 minuten en 22, 21, 20 seconden. Ja, op Spotify staat zo'n afteller van U2. Die telt af naar een nieuwe album, Carnaval de Luz. Waar Silencio op staat. Die je zojuist hoorde op A1. Goeie plaat, zal weer eens tijd worden, toch? Dat je zo'n nummer hoort dat je denkt, oh, die wil ik ook alweer eens een keer horen op een concert van U2. In plaats van Beautiful Day en Elevation. En alles van de Joshua Tree. Ze echt nieuw materiaal uitbrengen dat een keer beklijft. Ja, toch? Hier zijn de Cranberries op A1 en Linger.

0: en de hit. Voordat ze In Your Head Saw Me, toen hadden ze deze, Linger. Die is misschien nog veel beter. Ja, joh. Over gevoelige snaren gesproken. Zometeen een nummer. Nou, nou, nou.
1: Karsten en Jong.
0: Komt uit Beste Zangers. Dat komt zometeen.
1: Hebben bizar gedachten.
0: Maar eerst poëzie.
1: Die zijn niet te rijmen.
0: Of je het nu wil of niet.

beetje per half uur aan te houden. De gedichtkast in Karsten en John. En het volgende gedicht heet Zen. Je krijgt mij niet snel boos. Ik ben doorgaans vrij relaxed. Bij mij thuis loopt kroost. Ben dus vaak uitgetest. Ik drink ongefilterd IPA. Ik leef in het moment. Mijn yogamat neem ik mee. Ik ben volledig zen. Ik draag vintage kleding. Mijn eten is plant-based. Ik maak graag herinnering. Ben op yoga-retreat geweest. Maar gloeiende kakzooi. Dikke gloeiende scheidbende. Ja, ik heb de stekker eruit gedaan. En erin. En ook van de modem. Jij gloeiend kakapparaat. Kom ik terug van vakantie en je doet het ineens niet meer. Kak, kat, kak, tering, printer. Tot zover de gedichtkast.

0: luister raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen. Karsten en John. Ze knallen op A1. Jouw radiostation.
1: Die zag je niet aankomen. En ook niet deze, want dit is een hele mooie. Die had je niet verwacht. Stil de tijd van Typhoon naar het origineel van Jacqueline Govaerts. Uit het tv-programma Beste Zangers. Het afgelopen seizoen, het vorige seizoen. Het eigenlijk ietsje betere seizoen. Want toen zat dit nummer erin. En veel beter vind ik het niet worden.
2: Stil de tijd. Laat het stoppen met verstrijken. Zodat ik altijd, zoals nu, naar je kan kijken. Stil de tijd. Stil de tijd. Zo midden in het leven. Want hoe ik leef nu, lijkt het op mijn lijf geschreven. Stil de tijd.

0: Ik steel de tijd.
1: Had ik gelijk? Of niet? Ja toch, stil de tijd. Je hoorde Typhoon op A1. En het origineel van het nummer is van Jacqueline Govaert. Die zat ook daar aan tafel in dat groepje op de banken onderuit geploft. Bij Beste Zangers, vorig seizoen, toen het wel echt een heel goed seizoen was. En die was zwaar onder de indruk, want dit liedje schreef zij in haar beginjaren. Het was een beetje zo'n niemendalletje. Het was Nederlandstalig, dat hebben ze met Cressip echt nooit gedaan, geloof ik. Totdat dus Typhoon dit nummer eruit pikte en daar zijn eigen draai aan gaf. En dat we, ja, dan kwam toen deed hij dit. En ik zag dat op televisie. En de kippenvel all over the place. Ja, dan zie je de beelden er ook bij. Dan zie je hoe Jacqueline Govaert daarnaar zit te kijken en helemaal onder de indruk raakt. En de andere artiesten ook. Dan doet dat misschien nog wel meer dan alleen het geluid. Weet je wat ik net lees? 15 jaar na het uiteenvallen van R.E.M. komt het eerste soloalbum van Michael Stipe eraan. Dat is die kale zanger, weet je wel, van R.E.M. Hij vertelt dat die plaat in mei 2027 moet verschijnen. Oh, wow, Sean, heb je al een voorproefje? Nee, dat heb ik niet. Is er gewoon niet. De eerste single die komt precies 5 seconden na de jaarwisseling uit. Dat gaat eraan komen. En hij laat ook weten dat die plaat niet alleen met een gitaar uit maken is. Nee, allemaal goede muzikanten komen er ook bij. Ja, dat moet wel een collab zijn tegenwoordig. Een collab, een samenwerking met verschillende artiesten. Dat is belangrijk. Ze kunnen het niet meer in het eentje. In elk geval niet met R.E.M., maar benieuwd met wie die dat dan wel gaat doen. Als je nu de afgelopen 2 uur veel geluisterd hebt naar deze zender, heb je misschien wel gemerkt, wat draai je allemaal een beetje melancholische muziek? Wat is er met je gevoelige snaar? Dat is puur toeval. Daar kan ik niks aan doen. En dan ga ik ook over R.E.M. beginnen. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet ik dan een plaat van de meeste wat R.E.M. heeft gemaakt aan muziek, dat is allemaal een beetje somber. En ga ik dan ook nu een sombere plaat draaien van R.E.M.? Dat moet dan eigenlijk maar niet, toch? Nee, dat hebben ze er wel genoeg van gemaakt. Dus nu een beetje opbeurend. Niet in de mineur. Nee, maar deze is toch wel echt leuk om weer eens even te horen. Losing My Religion.

Ja, hoe zou dat klinken? Michael Stipe? Zonder R.E.M., maar met allerlei andere artiesten. Wie laat hij dan aanrukken? Binnenkort een soloplaat van hem, van die kale van R.E.M. Toch heel nieuwsgierig naar.

0: volgende week.
1: Dan zijn we er weer.
0: En een fijne avond.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Radio.
3: Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: 5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd. Twee prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Het weer, opklaringen en droog, het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. En er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden. Dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden. Dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media-account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.